Zij dus geen wissel te schandaan, hè? Ja, dat gaat toch op Radio 1. 1, 2, 3. We zijn weer tot zover, kijk, oh.